Duma Samuel Deepak on Prophet Hussama FM Radio Simil Tsung Huang DB Russia No pa lottery must give a level of Zuma. Okay darling, you all on the CDSO. Come on. En ik wil het een beetje lastig gaan hier. Hoornzaam. Yeah. The Prophet Ja Deepak in the motherfucking head.